0: Zetten naar oordeel.
1: Oké, kom je daar?
0: Nou, knoppen in orde. Drepen in orde.
1: Naar kie oren begrijp je?
0: Nee, oren, je woord.
1: Nee, ora di awo. Awo che ti in quarto per nove. E oloci messe e strepi messe ne ora, no? Tonto. Ja, papi. Net na je. Kore pone. Shopi, shopi. Hacin shopi. Papi tingani come shopi. Shopi carri.

0: negatiefs over u zeg. Maar de Raad van State is natuurlijk wel een belangrijk orgaan. Nou, datzelfde geldt natuurlijk voor de adviescommissie die ook de Arubaanse regering heeft geadviseerd. Dus we gaan die adviezen zeer serieus nemen. Wat we gaan doen daarmee, dat kunnen we nog niet zeggen. Want daar moeten Eman en ik nog echt het gesprek over hebben met elkaar. Daar moeten onze ambtenaren ook goed werk in doen. Maar daar gaan we mee aan de slag.
1: Staat Nederland open voor verandering?
0: Ik vind dat je adviezen altijd buitengewoon serieus moet nemen. En als je zegt, ik sta niet open om van iets goeds iets beters te maken, dan ben je verkeerd bezig. Het betere is altijd, ja, het zit al in het woord, te prevaleren boven het goede.
1: Ik heb vernomen van het IPCO-vergadering in Nederland, Den Haag, een paar weken geleden. En dan hoorde ik de fractieleiders, ook van de coalitiepartijen in de Arubaanse regering, praten over die artikel 38.
0: Ja.
1: Daar willen de ik denk, er moet een verandering in komen. Men voelt toch dat daarin, in artikel 38, onze autonomie een beetje aantast. Wat vindt u zelf van?
0: Nou, daar is dus ook over geadviseerd. En precies zoals u zegt, is daar gezegd, zou je dat niet wat strakker moeten regelen? Dus daar zit een man ook. Verder ga ik niet al te veel over ons gesprek vertellen, want het moet ook tussen ons blijven. Maar ik kan u wel zeggen dat hij daar vrij strak op zit. Ja. Dus tegen mij zegt, daar moeten we echt ook even goed naar kijken.
2: Is dat dus goed voor Aruba, meneer Van den Burg?
0: Nou, ik denk, kijk, om te beginnen denk ik oprecht dat de HOVA en daar een gekoppelde landsverordening goed zijn voor het Koninkrijk als totaal. Samenwerken om het Koninkrijk sterker te maken. Samen om de landen sterker te maken. Daarnaast denk ik ook dat de HOVA ook enorm Arubaanse volksvertegenwoordigers en dus het Arubaanse volk ook echt kan helpen. Aruba doet het echt heel erg goed. Beter dan Nederland als het gaat om de financiën. De schulden dalen. Er is sprake van een overschot op de begroting ieder jaar. Dus dat doet echt Aruba heel erg goed. Wat je wel ziet is dat Aruba nog heel veel geld kwijt is aan rente betalen aan Amerikaanse banken. Dat is natuurlijk toch zonde geld. Dat wil je liever steken in het opknappen van het raffinaderijgebied. Dat wil je toch liever steken in wegen of in wonen of in zorg of in onderwijs of in investeren in San Nicolas. Dus nou, daarom denk ik echt dat die wet goed is voor het Koninkrijk, goed is voor de samenwerking, goed is voor Aruba en de Arubaanse bevolking. Maar zeg ik altijd meteen bij,
2: het parlement,
0: die beslist.
2: Ja.
0: Maar niet Erik van den Burg. En dat betekent ook dat nee is nee, dan gebeurt het niet.
1: Ja. Maar als u net zei van Aruba doet het goed, de financiën doet het wat beter.
2: Eventjes, ik heb water voor u gezet, want als ik naar Nederland ga met de premier altijd, geven jullie ons alleen maar water, hè?
0: Serieus?
2: Ja, alleen maar water en geen koud water, hè?
1: Geen klantje eisen.
0: Kom even voor de helderheid. Ik heb zelf voor echt een hekel aan koud water. Dus mij doe je juist hiermee een plezier. En even stiekem een detail vertellen over het overleg vanochtend met het kabinet.
2: Uh-huh.
0: Ja. Ik kreeg ijskoud water. En hij had cola zero. Maar terwijl ik juist van cola zero hou.
2: Maar dus, de premier ook.
1: Ja, de premier ook.
0: Ja, hij had maar ook cola zero.
2: En nu in Nederland moet hij koud water drinken. Want het is heel warm.
0: Ja, nou, ik hou niet van koud water.
2: Okay,
0: ik hou ook niet van koude cola. Ik wil altijd, ik wil geen ijs meer drinken.
2: Dat is een Balasje cocktail. Dat is een heel goed water.
0: Meneer, nou, we gaan het merken.
1: Meneer Van den Burg, Nelus net zei vanmorgen, net zei van, het gaat goed met de financiën. Voor een paar jaren, niet alleen één jaar, een paar jaren. Ook met de voormalige kabinet. De financiën gingen beter, overschot, surplus. Maar dan vraagt de oppositie, als het goed gaat. En u zegt, Nederland wil Aruba helpen met een lagere rente. Waarom moet er een conditie komen of met de Rijksminister had over ons, die beslist en zo. Daar hebben ze een vraag van, je wil me helpen, maar je wil mijn autonomie kwijt.
0: Nee, ik ben helemaal niet bezig met het beperken van de autonomie van wie dan ook. Het is wel zo dat op het moment dat je leningen afsluit, wat nu ook gebeurt, hè, banken die geld lenen, of het nou is aan u, omdat u zegt ik wil een auto kopen of een huis kopen, of banken die geld lenen aan een bedrijf, of banken die geld lenen aan een land, ook die stellen daarin eisen. Als u naar de bank toe

0: gaat en u zegt tegen de bank, ik wil graag een huis kopen, dan vraagt de bank aan u, maar wat verdient u? Heeft u een vast contract? En op basis daarvan zeggen ze, nou, wat kost het huis? Hoeveel is het huis waard? Allemaal dingen waarnaar gekeken wordt, ook nu. En dat heeft ermee te maken dat je dus wel wil dat het ook goed gaat met degene die leent. Dat is natuurlijk voor een deel omdat je geld terug wil hebben als je leent. Maar het is ook een deel, want ik wil dat het goed gaat. Als je kijkt naar Aruba doet het echt heel erg goed. Maar meer dan 10%, volgens mij is het op dit moment 16%. Dat is echt heel veel van de begroting van Aruba. Wordt uitgegeven aan rentebetaling aan Amerikaanse, vooral Amerikaanse banken. Dat is allemaal geld wat je kunt besteden aan zorg, onderwijs, wegen. Ja. Nederland, dat geldt niet alleen voor Aruba. Niemand kan beter lenen bij Nederland. Niemand kan beter lenen dan lenen bij Nederland. Omdat Nederland heeft de hoogste status bij de banken in de wereld. Een van de weinige landen die het heeft. Ik geloof dat er 12 landen in de hele wereld zijn die dezelfde status hebben als Nederland. En daardoor kunnen wij heel goedkoop geld krijgen. Ja, dat is wel belangrijk.
1: De premier heeft nog een paar maanden als premier van Aruba. Hebben jullie erover gesproken?
0: Uiteraard,
1: is het deadline voor Hoffa?
0: Nee, uiteraard heb ik er met de premier over gesproken. Ik zag het bericht denk ik ongeveer op hetzelfde moment als u het zag. Ik werd net als u waarschijnlijk totaal overvallen. Ik zag het niet aankomen dat de premier zou stoppen eind dit jaar. Dus ik heb hem toen meteen gecontact en gezegd, wat doe je nu? Ik ben helemaal verrast.
1: Niet eens de collega van de coalitie wist het.
0: Ik heb het gelezen. dus ik was totaal verrast. En ik heb ook gezegd dat ik hoop dat we de komende maanden nog heel veel zaken samen kunnen doen. Want de samenwerking met premier Eman was de afgelopen tijd goed.
1: Heeft hij niet niks gezegd wie de volgende premier wordt?
0: Nee, dat heeft hij me niet verteld. Maar zal ik je wat vertellen?
1: Ja.
0: Als hij me het wel verteld had, zou ik het je nog steeds niet vertellen.
1: Meneer Van den Burg, premier van Aruba had en heeft nog een wens. Dat is de rente.
2: Over de COVID.
1: Maar u wil dit erover praten.
0: Daar is
1: steun je dat?
0: Daar is hij uiteraard over begonnen vanochtend ook. Omdat ik inderdaad weet dat het een wens is. Vind ik heel voor de helderheid. Ik heb geen ja tegen
1: me gezegd. Met de goede.
0: Ik heb geen ja tegen me gezegd.
1: Met Nederland en ook Aruba.
0: Ja.
1: Voor de controle. Ja. Wat die
0: geld. Nee, ik heb op dit moment geen ja tegen hem gezegd. Want zo werkt het niet. Tegelijkertijd, dit is dus wat ik bedoel, hè. Dit waardeer ik wel dat hij het doet. Want als, natuurlijk vraagt hij dat, omdat hij zegt, hoe minder rente ik betaal, hoe meer geld ik kan besteden aan de Arubanen. En volgens mij, of je nou politicus bent van de ene partij of van de andere partij, of je journalist bent zoals u, of dat je op dit moment brood aan het bakken bent in je bakkerswinkel. Je wil gewoon dat het belastinggeld zoveel mogelijk besteed wordt, in dit geval als je op Aruba woont, aan de Arubaan en niet aan de Amerikaan. Niks negatiefs over Amerikanen, maar geld wat de Arubanen opbrengen om ervoor te zorgen dat er voorzieningen zijn, moet ook zoveel mogelijk besteed worden. Dus dat hij daarvoor opkomt, snap ik volledig.
2: Praat u met de oppositie gedurende deze trip?
0: Deze keer niet. deze keer, en dat is had gekund, had niet gekund, is niet aan de orde. Deze keer niet. Ik ken uiteraard de oppositieleider, mevrouw Wever-Kroes, ken ik. Nou, goed is overdreven, maar we hebben elkaar in het verleden de nodige keren gezien.
1: Toen zij premier was?
0: Zeker.
1: Okay. Want toen was zij pro?
0: Toen was ik staatssecretaris van Justitie.
2: Justitie, hij was Justitie.
0: Nou ja, kijk, hier hebben mevrouw Wever-Kroes en ik een verschil van mening over. Dat moet u opgevallen zijn.
1: U heeft een bericht gestuurd.
0: Ja.
1: U gebruikt die tijd heel goed, hè? Want één in de auto heeft u een bericht gestuurd. Van één vergadering naar de andere was het heel belangrijk om een berichtje te sturen via telefoon. Videocall. En dat hebben we ook gezien. Ja, in de auto.
2: Een persconferentie.
0: Ja. Oh ja. Ja, nee, dat zijn twee verschillende dingen. Kijk, het start van het maken van de HOVA is begonnen dankzij een overleg van Nederland met Aruba. En toen was Wever-Kroes inderdaad de premier.
1: Was zij tegen?
0: Nee, zij heeft, staat ook letterlijk, ik kan u de stukken toesturen met de handtekening van Wever Kroesteron. Die zei, we moeten gaan werken aan een wet en dat is de HOVA geworden. De onderhandelingen voor de wet, die zijn niet gebeurd door Wever Kroes. Die zijn gebeurd door de huidige gevolmachtigde minister van Aruba in Nederland. Zwengelen, die heeft onderhandelingen gedaan. Het is gestart in de tijd van laten we zo'n wet gaan maken met Wever Kroes. Wat we doen is één keer per maand heb ik een soort van persconferentie met alle journalisten van zowel Aruba, Curaçao als Sint Maarten als ook van Bonaire, Saba en Stesia. Dat doe ik normaal gesproken vanuit mijn kantoor. De minister-president van Nederland heeft dan een speciale persconferentiezaal. Ik dat doe normaal gesproken vanaf mijn kantoor. Die persconferentie heet Digitaal Touwtje, want ik doe het dan via het internet. Omdat ja, de meeste journalisten komen er niet voor naar Nederland om eens een keertje met Van den Burg te praten. Snap ik ook. En waarom heet het dan Digitaal Touwtje? Omdat na afloop van de ministerraad in Nederland, dan moeten wij allemaal langs een touw lopen. Net zoals je het kent van een voetbalwedstrijd. Dan lopen al die spelers langs zo'n touw. En daar staan dan de journalisten. En dan kun je vragen stellen. Daarmee het Digitaal Touwtje. En ik doe dat dus meestal vanuit mijn kamer en dan via het scherm. Alleen, ik heb nu 2 keer te maken gehad dat ik, want wij moeten dat natuurlijk plannen aan het einde van de Nederlandse dag. Want het heeft geen zin om 's ochtends om 8 uur in Nederland een digitaal touwtje te plannen, want dan is het hier 2 uur 's nachts. Dus wij plannen dat altijd zo rond 4 uur, 5 uur, Nederlandse tijd. Dan is het dus, als je 4 uur uitgaat, is het hier op Aruba, is het 10 uur 's ochtends. Ja. Dat is een nette tijd om met journalisten af te spreken. Je moet niet 's ochtends om 6 uur of nog eerder met ze afspreken. En ik moest toen toevallig naar de ene keer naar Assen en de andere keer naar Zwolle. En dan moest ik om 6 uur zijn. Ja, dat denk je dan niet als je het dan vanuit je kantoor doet. Ja. Dus dan heb ik het 2 keer in de auto gedaan.
1: U gebruikt uw tijd goed.
0: Ik heb over het algemeen drukke dagen. Ik stap meestal tussen 7:30 en 8:00 's ochtends in de auto. Ik moet een uurtje reizen naar Den Haag, waar mijn kantoor is. Dus ik start meestal om 7:30, 8:00 in de auto. En dan, dan ben ik meestal 10 uur, tussen 10 en 11 s'avonds thuis.
1: Ik kan er lekker een beetje water drinken.
0: Zal ik doen.
1: Ja, ja, want ik heb een vraag voor u.
0: Nou, komt u maar.
1: Meneer Van den Burg, wat denkt u dan dat nu de ex-premier tegen is van de Hoffa?
0: Nou, kijk, dat moet u echt aan haar vragen. Ik geloof niet dat ik de woordvoerder moet zijn voor mevrouw Wever Kroes.
1: Ja, maar heeft de mening toch? Zij was daar in de...
0: Ja, mevrouw Wever Kroes en ik zijn het op dit moment niet eens op dit punt. Ik denk dat we alle twee het beste willen voor de bevolking van Aruba. Ik denk dat we alle twee willen dat het Koninkrijk er goed voor komt te staan. Op dit specifieke punt denken mevrouw Wever Kroes en ik verschillend. En dat kan. En zij heeft een duidelijke stijl van communiceren. Ik ben zelf ook niet vies ervan om af en toe eventjes stevig uit te pakken. Dus daar kan ik goed tegen. En verder gaat mevrouw Wever Kroes niet met mij het gesprek daarover aan. Want ik ben geen Arubaans politicus. Maar gaat zij daarover natuurlijk een gesprek aan met premier Eman.
1: Meneer,
0: want dat is
1: ja, hoe meneer Van den Burg, als zij premier was, zou zij een andere taal spreken?
0: Nou, je ziet over het algemeen wel, even los van de inhoud, dat een oppositielid anders praat dan een coalitielid. Als je premier bent, kijk gewoon ook even naar of het nou premier Eman is of mijn premier, tussen aanhalingstekens, de heer Jette. Of je kijkt naar, nou, laat iemand nemen die geen premier is. Mark Rutte praat op een andere manier met Donald Trump dan dat sommige anderen doen. En dat is maar goed ook, want je wil resultaten bereiken. En dus ik vind het ook passen bij de rol van oppositielid dat mevrouw Wever Kroes er wat feller ingaat. Ieder vogeltje zingt ook zoals hij gebekt is. En ik heb zelf over het algemeen ook mijn hart op mijn tong liggen. Dus ik kan er ook nog wel eens wat uitspreken. Waarvan ik denk, oeh, Van den Burg, die is best scherp. Maar goed, uiteindelijk gaat het gewoon om de inhoud. Daarover gaat mevrouw Wever Kroes het gesprek aan met het kabinet. Daar komt een besluit uit. En dat is het besluit van het parlement, de volksvertegenwoordiging van Aruba. Als het gaat om de landsverordening. En als het in mijn ogen, want ik ben dus voor die landsverordening, goed gaat, dan is mijn taak om ervoor te zorgen dat de Rijkswet in Nederland door de Tweede en Eerste Kamer komt. En dan gaat die in. En als niet de landsverordening niet wordt aangenomen, dan gaat de HOVA niet in. Het is het volk van Aruba, wat middels de volksvertegenwoordiging beslist.
2: Is er een tijdstip?
0: Nou kijk, heel simpel. Aan de ene kant, hoe eerder hoe beter. Ja. Want elke dag dat je een hoge rente betaalt, wil je liever een lage rente betalen. Mensen willen graag, hè. Dus dat is hoe sneller hoe beter. Aan de andere kant, beter de tijd nemen. De wet beter proberen te maken op basis van de twee adviezen die er nu liggen. Dan gehaast werk afleveren. Ik hoop wel dat het zo snel mogelijk gebeurt, omdat het in het belang is van iedere Arubaan dat zo snel mogelijk deze wet doorkomt. In mijn ogen, maar dat is ook niet zo gek dat ik dat vind. En het helpt ook gewoon om de samenwerking in het Koninkrijk nog verder te versterken. En laten we daarin gewoon met elkaar doorgaan. Juist ook alles rondom Venezuela. En de gevolgen die dat had voor Aruba, Curaçao en Bonaire laat zien dat we samen sterker zijn dan alleen.
2: De nieuwe regering van Nederland, de kabinet Jette, is er een beetje denken zij een beetje verschillend over dit havengebeuren dan de laatste regering? Waar alles is begonnen?
0: Nou kijk, natuurlijk zie je verschillen. Als ik even mijn drie voorgangers pak. Op dit dossier, dat begon met Alexandra van Huffelen. Dan denk ik dat ik, want je moet nooit negatief over je voorgangers praten, dat hoort niet. Nee. Dus dat doe ik ook niet. Maar ik denk dat je wel kunt zeggen dat Alexandra van Huffelen een warmere band voelde met Aruba, maar eigenlijk gewoon met alle eilanden en alle landen. Dat ze een warmere band voelde dan haar opvolger. En dat je die conclusie wel voorzichtigheidshalve...
2: Dat was meneer Knaps, toch?
0: Dat was Zolt Sabo.
2: Oké.
0: Dat heeft ook met je politiek te maken. Zij was van D66, hij was van de PVV. De PVV, u heeft het laatst nog kunnen zien in de Tweede Kamer, is niet zo'n fan van de andere landen in het Koninkrijk en de drie bijzondere gemeentes. En dan druk ik me netjes uit. Ik heb mij in het parlement iets fanatieker uitgedragen. Want kijk, ik ben staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties. Dus het is heel simpel. Wie aan Aruba, Curaçao of Sint Maarten komt, komt aan mij. Zo simpel is het. Ja. En dat heb ik dus ook in het parlement laten merken. Dus ja, er zijn verschillen. Tegelijkertijd leef ik niet alleen in het hier en nu, maar kijk ik naar de toekomst. En dan zie ik dat er in het huidige parlement en ook een zeer grote meerderheid is. En dat in het kabinet men unaniem zegt, wij moeten de banden met Aruba, Curaçao en Sint Maarten verder aanhalen.
2: Ja. Dat is ook wat ik denk vanuit Aruba het gevoel is. Mensen willen dichter met Nederland werken. En ik denk ook in het pandemie hebben we elkaar beter kunnen kennen. De ander gezicht van Nederland. Nederland was daar voor ons, direct. Met medisch en financieel. Dus ik denk de Arubaanse bevolking beseft dat ook. Maar we hebben ook soms het gevoel van, als het iets is met Oekraïne, dan wil Nederland direct helpen. Graag helpen. Met andere landen
1: met
2: in Europa.
1: Met veel geld, hè?
2: Met veel geld. Maar als het aan ons komt, er komt een lijstje bij van, ja, interesse en dit en dit en dit.
1: Dat is moeilijkheden.
2: Is er iets dat we elkaar echt als zussen kunnen zien? Want als u geld leent aan uw broer, dan gaat u geen interesse vragen, toch? Of wel?
1: In Nederland wel.
0: Je moet het niet uitsluiten. Je moet het niet uitsluiten. Nederlanders, ja. Ik ben zuinig en zeggen ze in een deel van Nederland. Nee, ik snap uw kritiek. Nee, maar even serieus. Kijk, aan de ene kant, ik heb zelf geen zus, ik heb alleen maar broers.
1: Oké.
0: En ik zeg altijd, wie zeg je het hardste de waarheid? Dat zijn je broers.
2: Ja.
0: Dat zijn niet de buren of mensen met wie je werkt. Je familie,
2: ja.
0: Die houdt van je. En daarom zeggen ze ook het hardste in je gezicht wat ze ergens van vinden. En dan kunnen broers keihard zijn. Ik ga ervan uit dat het ook een beetje tussen zussen zo werkt. Dat ook zussen elkaar de oren kunnen wassen. Dus dat is de ene kant. Dan uw punt met betrekking tot Oekraïne. Kijk, op het moment dat er sprake is van grote nood, dan ga je helpen. Toen, een paar weken geleden, we een enorme aardbeving hadden op Venezuela, gingen er meteen mensen aan de slag. In Nederland, maar zeker ook op Aruba, Curaçao en Bonaire. Waarom? Heel veel mensen voelen hier een directe band met Venezuela, omdat ze er vandaan komen, omdat ze mensen kennen, omdat het je buren zijn, omdat je er op vakantie bent geweest, maakt niet uit wat. Er is een diepe band tussen veel mensen op Aruba, Curaçao en Bonaire en Venezuela. Dan ga je meteen helpen en dan weet je ook, de problemen die ik heb op Aruba vallen in het niet bij de problemen die nu mensen in Venezuela hebben. Dus ik ga helpen als Arubaan. Zo is het ook voor mensen in Nederland als het gaat om Oekraïne. En ja, er zijn problemen op Aruba. Er zijn problemen op Curaçao. Er zijn problemen op Sint Maarten. Maar wat er op dit moment in Oekraïne gebeurt, is dat elke dag er ontzettend veel bombardementen plaatsvinden. Dus dat vind ik wel van een andere orde dan de dingen die hier spelen. En dat geldt niet alleen als het gaat om Oekraïne of Venezuela. Dat gaat in de breedte. Je moet wel kijken wanneer. Hè, u zult ook, als u twee buren heeft, en de ene buur heeft geen geld om de kinderen te eten te geven, en de andere buur heeft geen geld om te zeggen, ik kan niet op vakantie met mijn kinderen. Geef als eerste je geld, denk ik, aan de buren die je kinderen niet eten kunnen geven. Correct. Dus je kijkt altijd wel, wie heeft dingen het hardst nodig? En ja, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn onze zussen. Maar in Oekraïne, een dichte buur, hè, ligt gewoon naast de Europese Unie. Daar sterven elke dag heel veel mensen door bombardementen.
1: Ja.
0: Dus dat maakt het toch wel anders.
1: En wat denkt de Nederlander in Nederland over dat?
0: We zien dat er in Nederland,
1: want dat is geld van de belasting.
0: Ja, maar er speelt nog iets anders mee.
1: Okay.
0: Dus even los van dat je de mensen wil helpen in Oekraïne zelf, is er ook echt een vrees dat als Oekraïne deze oorlog zou verliezen van Rusland, dat de Russen niet stoppen, maar doorgaan met vechten. En dat dan ook daarmee, want we zijn onderdeel van de NAVO, dat dan ook Nederlandse militairen in gevaar komen. En dat ook Nederlandse burgers in gevaar komen. En dat, als ik hem even terughaal naar het Koninkrijk, wij hebben hier op Aruba en ook op Curaçao, hebben wij Nederlandse militairen zitten.
1: Ja.
0: Die zijn hier om het Koninkrijk te dienen. En binnen het Koninkrijk is het eerste wat ze natuurlijk dienen Aruba, Curaçao en Bonaire. Veel minder dan dat ze alsnog worden ingezet als er in Zeeland wat gebeurt. Dus wij hebben hier juist ook die militairen, ook vanuit Nederland. Het is een koninkrijkstaak. Hè. Wij zijn ook verantwoordelijk voor de verdediging van het koninkrijk als totaal. En dan sturen wij hier ook letterlijk heel veel honderden militairen naartoe om ervoor te zorgen dat het goed gaat. U mag er ook op rekenen en u kunt er ook op rekenen dat als er onverhoopt iets zou gebeuren. Dat was een angst toen de koning en ik hier waren in maart. Toen hebben wij ook met veel bewoners gesproken, zowel hier als op Curaçao. En de hoofdangst van de mensen die we spraken was, en wat nu, als om wat voor reden dan ook, iemand vanuit Venezuela ons land zou aanvallen. Dan kunt u rekenen op Nederland. En dan denkt u dat gebeurt toch niet. En wij denken ook dat het niet gebeurt. Maar als die angst er is, dan is het wel fijn dat je weet, er ligt hier een Nederlands schip, er kunnen meer Nederlandse schepen komen, er zijn hier Nederlandse militairen. En waar we het heel concreet wel in zien, even als voorbeeld, als we de hurricane season hebben op Sint Maarten, Stesia en Saba, dan gaan die schepen daar ook naartoe om te helpen.
1: Ja.
0: We zijn er om elkaar te helpen, nietwaar?
1: We waren een beetje bang toen er tijd voor 3 januari. Maar daarna
2: is het iets minder.
0: Zeker. Maar, en er is ook geen enkele.
1: De message enkel is echt gestuurd. Nee, door
0: er is geen enkel signaal dat er ook maar iets gebeurt. Maar even een ander punt. Op het moment dat de hardbeving plaatsvond, dat was hier om 6:00 avonds, hè, volgens mij 6:03, zeg ik even uit mijn hoofd.
2: Ja, zoiets.
0: Toen kwam er dus ook, bijvoorbeeld op Bonaire, een tsunami-alarm.
2: Alarm, hierop.
0: Ja, ik had toen meteen contact, want in Nederland was het 12:03. s'nachts. Maar ik werk altijd s'nachts nog een paar uurtjes.
1: Ja.
0: Dus ik heb toen meteen contact gezocht met Eman Pisas en met de gezaghebber van Bonaire. Stel dat er nou wel iets was gebeurd. Dat die tsunami wel was gekomen. Dan weet je meteen, oké, nu komen de landen in het Koninkrijk komen in actie. En het kan zijn dat als het op Aruba gebeurt, Aruba ligt tenslotte toch het dichtst bij, hè, vanuit Venezuela gezien, dan kunnen we vanuit Curaçao bijspringen, vanuit Bonaire bijspringen, of vanuit Sint Maarten, dan wel vanuit de rest van Nederland bijspringen. Het gaat natuurlijk ook om dat je dan gewoon zegt, we zijn onderdeel van een familie met 4 zussen, en dan komen de zussen de andere 3 om te helpen.
2: Ja. Meneer Van den Burg, voordat u gaat, we praten nog terug over de
0: halve. Zijn we bijna klaar?
2: Ja. Ik heb een centje
1: ga je mee met ons even eten? Stoba. Goeie stoba. Stoflees. Niet alles eten, hè? Want niet ziek worden, want de mensen kijken goed voor u. En je moet toch iets stoba eten.
0: Ja, maar stoofvlees vind ik wel lekker, hoor, stoba.
1: Ja. Als we klaar, 2 zijn we klaar en dan gaan we mee. Als u wil.
2: Hij heeft andere afspraken.
0: Kun je de uitzending niet wat langer laten duren?
2: Ja, kan ook. Ja.
1: Kan ook, hè? Ja. Ik ben de baas.
0: Nee, ik ben zeker niet de baas. Ik ben hier de gast. Maar,
3: je moet wel naar je volgende afspraak. Want
2: Ziet u wel?
0: Ja, dat is dan mijn strenge woordvoerder, hè? Nou, goed.
1: Ja.
2: Maar,
0: voor ik ga, u had nog een vraag.
2: In de Staten hebben ze, of vooral de oppositie vraagt altijd, is er een mogelijkheid van geen rijkswet, maar dan een onderlinge regeling? Is dat niet passend of kan we niet erover praten?
0: Nou, feitelijk is de combinatie van landsverordening en rijkswet is een onderlinge regeling. Want een rijkswet is een wet tussen 2 of meerdere landen in het Koninkrijk. Wat in dit geval zo is. En wat het bijzondere is aan de afspraak die door een voorgangster van mij is gemaakt, hè, Alexandra van Huffelen, is de koppeling tussen de Rijkswet en de landsverordening. Waarmee, kijk, de Rijkswet die wordt besloten door de Koninkrijksregering. Dus het is de 3 gevolmachtigde ministers. Dat heet dan de Rijksministerraad en de Nederlandse ministers. Daar is een go gegeven op het sturen van de HOVA naar de Raad van State. Maar er is een directe koppeling met de landsverordening waar het Arubaanse parlement, zeg ik even, overgaat. En dat betekent dus dat feitelijk er op deze manier een onderlinge regeling is. Want je hebt dan en de verordening en de Rijkswet. En als de ene niet is, is de andere er ook niet.
1: Meneer Van den Burg, ik voel toch, of we voelen dat in de bevolking toch de mensen pro-Hova zijn.
0: Ik hoop dat de bevolking pro-Hova is.
1: Het lijkt alleen maar een stomme politieke discussie.
0: Nou, dat ga ik zeker niet zeggen. Je moet nooit. Nee, u mag alles. U bent journalist. U heeft gelukkig de vrijheid. Wij leven gelukkig alle 2 in een land waarin journalisten alles kunnen zeggen.
1: Ja,
0: ook al wordt een politicus daar niet blij van. Dat is de vrijheid die ik koester. Nee, maar ik hoop echt dat de bevolking van Aruba inziet dat het niet alleen gaat over het versterken van het koninkrijk. Vind ik belangrijk, maar kan snappen dat heel veel Arubanen zeggen, nou, ik ga het morgen wel hebben over de versterking van het koninkrijk. Vandaag wil ik gewoon dat er goed onderwijs en goede zorg is. En voldoende woningen zijn. Maar daar kan juist die HOVA bij helpen. Dus Aruba wordt sterker. Het koninkrijk wordt sterker. Maar de Arubanen krijgen echt meer waar voor hun zuurverdiende centen die ze aan de overheid moeten geven om het land draaiende te houden. Dus ik ben heel erg voor die HOVA. Fijn dat u dat ook bent. Spread the word, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Ik denk dat het echt Aruba nog sterker kan maken dan het nu is.
1: We zijn moe van de manier dat de politicus het geld uitgeeft.
2: En de ene dan de andere en ze willen geen...
1: We willen meer controle.
2: Ja, maar de politici hier probeert aan de bevolking het idee te verkopen dat straks, als wij een nieuwe wegen willen gaan bouwen of een nieuwe school moeten gaan bouwen, moeten we aan een ambtenaar in Den Haag eerst vragen.
0: Dan ga ik eens even iets te ongenuanceerd zeggen. Onzin. Uw parlement is beslist over hoe het geld verdeeld wordt. Niet een politicus in Den Haag, niet een ambtenaar in Den Haag, niet een commissie in Den Haag. Als de HOVA is aangenomen, is er maar 1 orgaan die beslist hoe het geld verdeeld wordt in Aruba. En dat zijn de Arubaanse politici. Niemand anders.
2: En waar komt de reisminister dat in? Wanneer?
0: Ja, we gaan nu, gaat er eerst ambtelijk en daarna politiek tussen Eeman en mij gekeken worden naar het verwerken van de adviezen. En ik hoop dat we dan zo snel mogelijk...
2: Dit jaar nog misschien?
0: Nou, zeker wat mij betreft. Maar het is natuurlijk niet alleen aan mij.
1: Ja, daarbij, meer aan deze kant. Dat is meer aan deze kant.
0: Dat ligt meer inderdaad in Aruba dan dat het bij mij zal liggen. Maar zeker, ik denk dat het belangrijk is om het zo snel mogelijk te doen. We hoeven Amerikaanse...
4: Zeg je dat vrij directjes aan. Denk sintonia ku Bogia.
5: Hola. Radio Bogia 88.9 te presenta Avance di Notizia a Wo.
6: Hey, botava ta saco, vou depositar o cartão aqui na Ecotec?
7: Sim, verdade.
6: Compa laga. Pensei, mas, abo na casa, abo companhia de Kidgo, se botar uma quantidade de cartão, não cansa de curva. Bem depositar o cartão na cerca nós, não laga na como lá vira muito hope. Ecotec, sustentável, muito cubo.
8: Eu estou com a CREA, a possibilidade e a urgência do ministro, que na fim de dia é autoridade sobre turismo e que tem supervisão sobre ATA, mirando, por exemplo, é aqui que tem 16 milhões extra que está guardado o voto for de ATA, depois que ATA cobre todos os gastos. E agora eu tenho a prognose de outro ano, ATA também tem um overschot de quase 50 milhões. Então, eu quero estar nesse lugar para o governo vai sentir que ATA faz uma avaliação de placa que ATA tem e o overschot que ATA tem. E eu acho que nós podemos criar um voeding estrutural para o desperdício. Caminho, por exemplo, a placa que está bem para o ministro, que tem encargo de tratar com desperdício na Aruba, que é por ganhar um fooding, banha-me um bestemmingshefing, mescos com a AWSS. A AWSS tem uma entrada de $20 para cada turista que está vindo a Aruba, em Malag, que está dando 30 para 40 milhões de florins, e bota mire trabalho com a AWSS por Hassi, porque pode ser um. Meriar begroting, e po praia projekto na kuta surpasa un anya, e ta duna bobi ma stabilidad tambe de manera ku bota vur uit bo operasyon, awel pa, por ejemplo, un ser limar, e se lo ta necesario, pero pe minister encarga ku solucionar e problematica e retos na ku nos ting pa ku desperdicio, e sa ki lo duna bobi ma stabilidad, e riba un termino mas largo u pasi planificasyon na Paco e operação E. Então, é um voting, não? Bom, mas Richie, eu acho que não sabe, não? Mas para desperdício, nós temos que solucionar o problema E. Então, eu não sei, é parte líquido. Dus toen we een grijs en preto bij Bubali Plaats, Parkito Bos in Zeewijk, junto met een desperdicio solido, die deze zaak is aan Limari, outro nang também está involucrado in je. Está uma operação, agora porque dois tem junto, de quase 130 milhões de florins. Não está uega. Não lubida que nós temos 110 mil gente que está responsável pelo desperdício que nós temos. Los 16, mas com 1,2 milhão de turistas.
9: Lotto 5! Batende Lotto 5! E jackpot de ave de Lotto 5 está 900 mil florins!
10: Compra o teu a Wo e cambia a vida com Loto, a loteria de Aruba.
11: Kiko está nívica para o Urubia. Nos gusta explorar nos islas. Nós está social e passa tempo com família e amigos. Está importante para nós. Nós está valente e está mais orgulhoso de nossa gerência. É sempre rubiano, é sempre quem nós está. Saúde, nossa isla, nossa cerveja, Balashi.
5: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
7: 88.9. E diferencia arriba Boguía.
12: Botaribe frecuencia en 88.9. Boguía FM.